0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer. De dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Het weer, eerst kan het nog mistig zijn, later een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 6 kilometer file tussen Uitgeest en Knooppunt Velzen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En 247 Hoorn richting Amsterdam tussen Edam en Monnikendam 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Do the root box, shake your root box. Do the root box, shake your...

mystery.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
2: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
1: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club samen met zijn vrouw Tammy.
3: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
1: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blaricum en Knoopend Water en Graafsmeer staat het helemaal stil. Door olie op de weg, een uur vertraging, 18 kilometer file. Omrijden via de A9 en de A2. 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwe Meer, 9 kilometer file. Een kwartier op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Rotterpolderplein. Een kwartier op de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette, 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND... om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Triple Play.
4: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.
5: Fijn dat je luistert naar een gloednieuwe aflevering van Triple Play. Het concept is simpel. 3 tracks op rij van een legendarisch artiest, gekoppeld aan een ijzersterk verhaal. Vandaag staat de spotlight op een absolute gigant van het Duitsstalige lied. Hij was de koning van de zeemansromantiek, bioscoopheld en de allereerste man die voor Duitsland op het Eurovisie Songfestival stond. We reizen door de carrière van Freddie Quinn vanwege zijn 95e verjaardag eerder deze week. Zet de radio een tikje harder. We gaan direct van start met de eerste 3 tracks.

We schrijven het jaar 1956. West-Duitsland krabbelt op en snakt naar verre oorden. Freddie Quinn geeft die generatie een stem die zijn allereerste single Heimwee, een weemoedig schot in de roos dat miljoenen keren over de toonbank vliegt. Ineens is hij een tieneridool. De opvolger, Rosalie, bewijst dat hij geen eendagsvlieg is. De hitlijsten buigen opnieuw voor zijn diepe bariton. Quinn personifieert de zwerver en de reiziger, wat hij nog eens dunnetjes overdoet in de iconische slager Heimatloos.

0: 60s en 70s muziek luister je naar Triple Play. Kees de Haan.
1: Freddie Quinn stond aan de absolute wieg van de popgeschiedenis. In 1956 reisde hij af naar Lugano voor de allereerste editie van het Eurovisie Songfestival. Geen zeemanslied dit keer, maar de energieke rock'n'roll track So Geht Das Jede Nacht. Hoewel de officiële puntentelling geheim bleef, opent het festival de internationale deuren voor hem. Op de B-kant van die Songfestival-single schittert het ritmische bel sante, waarmee hij laat zien ook de vrolijke popkant te beheersen. De triomftocht is compleet als hij kort daarna scoort met de dromerige tophit Wir das vergisst.

Eind jaren 50 bereikte Freddie Mania het kookpunt en claimt Quinn definitief zijn troon als de eenzame zeeman. De hele natie zingt mee met Die Gitarre und das Meer. Een sfeervolle nummer 1 hit over een visser die troost zoekt in zijn muziek. Quinn verklankt de eenzaamheid op de grote oceaan prachtig in Unter fremde Sterne, waarin het varen onder verre sterrenhemels bijna tastbaar wordt. Dat de elementen hem gunstig gezind blijven, blijkt uit de hit Irgendwann gibt's ein Wiedersehen. Een hoopvolle meezinger die destijds wekenlang non-stop uit de radiogebouwen schalt.

Triple play. Triple play. Triple play. In de jaren 60 verhuist het succes van de platenstudio naar de bioscoopzaal. Freddie Quinn transformeert in een gevierd filmacteur en zingt zijn eigen soundtracks naar de top van de hitparade. Zijn vertolking van de klassieke La Paloma in de gelijknamige film bezorgt iedereen kippenvel. Niet veel later volgt het emotionele meesterwerk Jonge, kom bald wieder, waarin een smachtende moeder haar zeemanszoon smeekt om naar huis te keren. De maritieme sfeer blijft er goed in zitten, met het opzwepende Aloha Jay. Een muzikaal avonturenverhaal dat perfect paste bij de economische bloei van die tijd.

0: Triple Play.
1: Triple Play.
0: Triple Play.
2: Als halverwege de jaren 60 de beatmuziek uit Engeland overwaait, verandert de muziekindustrie in hoog tempo. Quinn besluit mee te bewegen en blikt eerst weemoedig terug met de hit Vergangen, Vergessen, Voorüber. Hij verbreedt zijn horizon en levert met 5000 Meilen von zu Hause een schitterende, breekbare Duitsstalige cover af van de Amerikaanse folkklassieker. Maar zijn meest besproken nummer uit die tijd is zonder twijfel Wier. Met deze felle protestsong tegen de langharige, rebellerende jeugd scoort hij zijn allergrootste nummer 1 hit.

0: In de jaren 70 en 80 verlaat Freddie Quinn de hectiek van de hitlijsten. Maar de legende blijft springlevend. Hij schittert op televisie, in het theater en als koordanser in een circus. In deze volwassen periode scoort hij een sfeervolle hit met het verhalende Sankt Nicolaas war ein Seemann, waarin hij zingt over ontsnappen aan de moderne maatschappij. Afsluiten doen we in de havenstad waar zijn hart lag, met de muzikale ode Hamburg.
1: Sankt Nicolaas, Schutzpatroon der Seeleute.

0: gefangen hält. Ich seh Straßen voll Tempo und Licht, voller Leben bei Tag und Nacht. Doch ich kenn auch.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden, 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N200 valt op Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken. Morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland verloopt de avondspits vrij gebruikelijk met vooral dagelijkse files die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Knoopend Burgerveen 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Badhoevedorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N200, Zandvoort richting Amsterdam, tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein ook 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de N230 Utrecht richting Maarsen. Voor Maarsenbroek staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui, is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files in Noord-Holland die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 tussen Watergraafsmeer en Slotervaart 8 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. Verder valt op de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N520 Nieuw-Vennep richting Bad Hoeverdorp. Tussen Hoofddorp en Bad Hoeverdorp 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Weer 2 uur lang het beste uit country en Americana voor je bij elkaar gezocht. We beginnen meteen goed, met een jonge Texaan. Die klinkt alsof hij al 50 jaar meedraait. Verder op dit uur, Ian Noway met het album van de maand. Colter Wall als act van de maand. En 3 Nederlandse artiesten die laten horen dat je geen Nashville nodig hebt. We gaan los.

Ty Meyers is pas 18, komt van een cattle ranch net buiten Austin. En die ranch zit al 6 generaties in de familie. Stevig fundament dus. Hij pakte op zijn 7e al die gitaar en schreef op zijn 8e zijn eerste songs. Zijn hele 3e album is een eerbetoon aan Willie Nelson. En dat hoor je meteen. Hij opende met Willie's Bloody Mary Morning uit 1974. Dan wordt het pas echt bijzonder, want Willie schuift zelf aan op Write Your Own Songs. Als 3e, Me and Paul, Willie's ode aan zijn drummer Paul English.

Leanne komt van het album Canyon Falls Trailer Band, het album van de maand. Dat album past eigenlijk perfect in Crossroads. Ian Noe schrijft vanuit de wereld die hij kent, Oost-Kentucky, de mensen daar, hun verhalen en de soms harde omstandigheden waarin ze leven. Zijn nieuwe album wordt beschreven als een eerbetoon aan de mensen en de cultuur van Appalachia. Geen gelikte country, maar muziek met rafelrandjes en vooral heel veel verhaal.

Lainey Wilson staat inmiddels stevig met beide laarzen in de moderne countrywereld. Met Words Ain't Enough gaat het over een bekend country thema. Soms kun je nog zoveel zeggen, maar woorden lossen niet alles op. En juist dat soort herkenbare situaties maken countrymuziek zo sterk. Wilson weet daarbij een moderne productie te combineren met de traditie van de country waarin ze is opgegroeid.

Joe Sun met Old Flames Can't Hold A Candle To You. Hij bracht het uit in 1978. Zijn versie bereikte nummer 14 op de Amerikaanse countrylijst. 2 jaar later maakte Dolly Parton er een grote hit van. Haar versie ging naar nummer 1, maar daarover meer in het 2e uur.

twee bekende namen uit de hedendaagse country bij elkaar. Luke Bryan en Luke Combs. Finders Keepers is zo'n nummer dat lekker tussen de moderne Nashville country past. Toegankelijk, stevig, geproduceerd en met twee stemmen die inmiddels behoorlijk wat kilometers op de teller hebben. Het leuke van zo'n samenwerking is dat je twee verschillende generaties uit de huidige countrywereld samen hoort.

0: De act van de maand, Colter Wall. Geboren in Swift Current, Saskatchewan. Niet bepaald de plek waar je die diepe rollende countrystem verwacht. Hij begon songs te schrijven op zijn 13e na het horen van Bob Dylan. Zijn debuut-EP Imaginary Appalachia verscheen in 2015, toen hij pas 19 jaar oud was. En er komt Johnny Boy's Bones vandaan. Zijn stem klinkt alsof hij zo uit een oude bluesplaat is gestapt.
1: Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.

Mensen die werken, lief hebben, fouten maken, opnieuw beginnen of gewoon proberen de dag door te komen. En eigenlijk is dat precies wat Ordinary People van Steve Wilkinson zo mooi maakt. Vader Steve is bekend geworden met het trio The Wilkinsons, waar zijn zoon en dochter deel van uitmaakten. Geen grootse verhalen nodig. Soms is het dagelijks leven al interessant genoeg voor een goed country nummer.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Wim van der Vliert is al jarenlang actief binnen de Nederlandse countrywereld. Met 25 Years krijgen we een nummer dat mooi past bij iemand die inmiddels heel wat muzikale kilometers heeft gemaakt. Country is al lang geen Amerikaanse aangelegenheid meer. Ook in ons land wordt prachtige rootsmuziek gemaakt. Daar maken we bij Crossroads graag ruimte voor.

Nog een Nederlandse naam in deze rubriek. Niels Buis met de prachtige titel When the Devil Was Asleep. Alleen de titel roept alle verhaal op. Want wat gebeurde er toen de duivel even niet wakker was? En wat gebeurde er daarna? Dat soort titels houden de fantasie lekker aan het werk. En verhalen vertellen, daar draait country eindelijk altijd om.

Tot slot nog een Nederlandse zanger, Hans van der Velde met Here at the Bar. Met zo'n titel zie je het tafereel meteen voor je. Een bar, een drankje, misschien een jukebox op de achtergrond en iemand die zijn verhaal kwijt moet. De bar is in countrymuziek natuurlijk een soort tweede woonkamer. Er zijn liefdes begonnen, relaties geëindigd en heel wat tranen vergoten.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Ian Noway met Tobacco Moon, afkomstig van Canyon Falls Trailer Band. Het album is sterk verbonden met de streek waar Noway vandaan komt en met de mensen en verhalen uit Oost-Kentucky. Noway heeft daarbij duidelijk een voorkeur voor liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets vertellen over een plaats en de mensen die daar wonen. Dat maakt Ian Noway een interessante naam binnen de Americana.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Tweede kansen, daar heeft country muziek er natuurlijk nogal wat van. Een relatie die opnieuw begint. Iemand die zichzelf probeert te herpakken of gewoon de beslissing om het verleden achter je te laten. En misschien is dat wel de kracht van een goede country song. Een titel van twee woorden kan genoeg zijn om een heel verhaal in je hoofd te laten ontstaan. Pug Johnson met Second Chances.

0: Hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Een titel met twee uitersten. Mr. Clean tegenover Mr. Mean. Goed tegenover kwaad. Netjes tegenover rauw. Dat soort tegenstellingen zijn natuurlijk prachtig materiaal voor rootsmuziek. Dom Glynn en His Sunday Best zingen erover.
1: Zometeen nog een uur country.

0: to New York.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
3: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
2: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Meidrecht en de aansluiting met de N196 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

We gaan verder met deel 2 van Crossroads. Colter Wall is meteen weer van de partij. Met niet één, maar twee nummers. Verder horen jullie Dolly Parton's versie van Old Flames, Dean Dillon als songwriter en Josiah Siska die we in de spotlight plaatsen. Genoeg te doen dus. Blijf luisteren. We begonnen met Lauren Watkins. I Was Fine Before I Met You is een titel waar eigenlijk weinig uitleg meer bij nodig is. Je kent dat gevoel misschien wel. Alles ging prima, totdat die ene persoon je leven binnenkwam. En daarna is niets meer helemaal hetzelfde. Een mooie, moderne countrystem om dit tweede uur mee af te trappen.

Colter Wall met nog twee nummers van Imaginary Appalachia. The Devil Wears a Suit and Tie is inmiddels goud gecertificeerd en werd gebruikt in de serie Outer Range. Sleeping on the Blacktop verscheen als eerste single van het album en is zelfs platina geworden. Beide songs schreef hij helemaal zelf. Ze laten precies horen waarom hij al vanaf zijn debuut vergeleken werd met Guy Clark en Townes Van Zandt.

0: is het favoriete album van de maand.
1: De Heidelberg Fisherman's Ball is een mooi voorbeeld van de manier waarop Noé verhalen vertelt. Op Canyon Falls Trailer Band combineert hij persoonlijke herinneringen met verhalen uit zijn omgeving in Oost-Kentucky. Het album heeft zelfs een fictieve band als uitgangspunt, waarmee Noé verschillende personages en verhalen tot leven brengt. Het is Americana, die je niet alleen hoort, maar waarin je bijna een landschap voor je ziet.

0: Een auto en country muziek, dat blijft een gouden combinatie. Dasha neemt ons mee in een 82 Chevy. In country muziek is een auto vaak veel meer dan vervoer. Het is de plek waar je iemand ontmoet, waar je ruzie maakt, waar je afscheid neemt of waar je gewoon instapt en besluit een eind te gaan rijden.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Van moderne country naar bluegrass. A.J. Lee en Blue Summit met Wish I Could Stay. Akoestische instrumenten, meerstemmige zang. En vooral dat ritme dat de muziek bijna vanzelf vooruit duwt. De titel is tegelijkertijd behoorlijk herkenbaar. Soms zou je ergens graag willen blijven, maar weet je dat je toch moet gaan.
1: Wish I

0: de cover van deze week.
1: We zijn terug bij een nummer dat we in het eerste uur al hoorden. Joe Sun bracht Old Flames, Can't Hold a Candle to You in 1978 uit en scoorde ermee een nummer 14 hit. Dolly Parton nam het nummer vervolgens op en haar versie bereikte in 1980 de eerste plaats van de Amerikaanse countrylijst. Dezelfde song, twee totaal verschillende stemmen en twee momenten in de countrygeschiedenis. Eerst Joe Sun, nu dus Dolly Parton.

Een mooie titel, Run Out of Road, voor een countrylied. Want vroeg of laat kom je ergens een keer aan het einde van de weg. Orville Peck combineert zijn karakteristieke stem met een sound die duidelijk uit de klassieke country traditie put, maar tegelijkertijd heel eigentijds klinkt. Dat maakt hem zo interessant binnen de huidige rootswereld.

Dean Dillon, geboren in Lake City, Tennessee, is een van de grootste songwriters die country heeft voortgebracht. Ook al ken je zijn naam misschien niet meteen. Hij schreef meer dan 80 songs voor George Strait, waaronder The Chair en Oceanfront Property, en is medeschrijver van Tennessee Whiskey, dat later wereldberoemd werd via Chris Stapleton. In 2002 ging hij de Nashville Songwriters Hall of Fame in. In 2020 zelfs de Country Music Hall of Fame. Deze keer drie songs van zijn soloalbum Slick Nickel uit 1988. The New Never War of My Sweet Baby. I Go to Pieces and Appalachia Got to Have You Feeling in My Bones. Dean Dillon, een Nashville-veteraan die eindelijk zijn eigen songs mag brengen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Bij Sierra Farrell weet je eigenlijk nooit precies welke muzikale afslag ze neemt. Country, bluegrass, folk, oldtime. Ze putt uit verschillende hoeken van de rootsmuziek en maakt er vervolgens haar eigen wereld van. Pair of Dice past mooi in dat beeld. Een beetje gokken, een beetje risico nemen en kijken waar het leven je brengt.

Een titel die eigenlijk prachtig past bij country muziek. Want hoeveel nummers zijn er niet geschreven over het verleden? Maar soms moet je dat verleden ook gewoon afsluiten, een bladzijde omslaan en kijken wat het volgende hoofdstuk brengt. Turn the Page staat op How to Be Me van Colton Bolin.

Tijd voor de rubriek in de spotlight. Vandaag staat Josiah Siska centraal en we doen dat met twee nummers. Payin' Bills en I Saw the Neon Light. Siska heeft een duidelijke

Liefde wordt de traditionele kant van country en bluegrass, maar weet die traditie te verbinden met een eigen tijdse sound. Deze twee titels laten eigenlijk mooi twee kanten horen. Payne Bills gaat over iets heel alledaags, zorgen dat aan het einde van de maand de rekening betaald is. Daarna stappen we de nacht in met I Saw the Neon Light.

We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering. Priscilla Block met Maybe Next Time, Honey. Misschien de volgende keer, schat. Dat klinkt vriendelijk, maar je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel daarvan nog echt gemeend is. Want in countrymuziek is afscheid nemen soms heel simpel. Geen lange uitleg, geen dramatische speech, gewoon misschien een volgende keer. Daarmee sluiten we 2 uur Crossroads af.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Meidrecht en de aansluiting met de N196. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

Ja, een hele goede morgen. Welkom bij ZFM Jazz. Ja, we begonnen natuurlijk traditioneel getrouw met Julie London van haar fenomenale LP Calendar Girl This October. Ja, misschien wordt het wel een Indian Summer. De laatste dagen is toch wel schitterend weer. En dat past eigenlijk minder bij het thema wat ik vandaag had neergezet. Want ik had vandaag gedacht, we laten vandaag de windjes door de studio waaien. 2 uur lang muziek rond storm en wind. Soms letterlijk, storm, regen, wind en onweer, maar vooral ook figuurlijk. Want jazz kan natuurlijk waaien als een zacht zomerbriesje, maar kan ook behoorlijk tekeer gaan. We horen onder andere muziek van Duke Ellington, John Coltrane, Dave Brubeck. Nou, te veel om op te noemen zou ik bijna zeggen. Dus zet de ramen maar open, want het kan. En luister naar ZFM Jazz met het thema als thema jazz, storm en wind. En we beginnen rustig met een ochtendbries, zou ik bijna zeggen. Komt-ie.

Ja, dit was geen storm natuurlijk, maar een klein zuchtje wind zou ik zeggen. En iedereen heeft het al herkend als de man met de fluwelen trompet of sax, Stan Getz, Early Autumn. Ja, de wind hoeft niet altijd hard te waaien, soms beweegt hij nauwelijks. En dat is precies wat deze muziek doet. Langzaam, elegant en een beetje mysterieus. We luisteren naar, eens even kijken wie er klaargezet, Duke Ellington, Mood Indigo.

klanken. En dat geldt ook voor Milt Jackson All-Stars. En een mooi nummertje wat ook wel bij het thema past. Autumn Breeze. Milt Jackson, die kent iedereen natuurlijk, dat kopt de vibrafoon.

Autumn Breeze van de Milt Jackson All-Stars. Mooi nummertje. Stond op een cd'tje Bob, Bebop History. Maar goed, dat terzijde. Als ik naar buiten kijk, zie ik een hele blauwe lucht. Als ik naar de bomen kijk, zie ik ze nauwelijks bewegen. Maar toch blijft het thema van deze uitzending jazz, storm en wind. En als het over wind gaat, heeft Nina Simone daar een mooi nummer over gemaakt. Wild is the Wind. Uitvoering van David Bowie is natuurlijk ook heel bekend. Maar ik heb gekozen voor de uitvoering van Cat Power. Wild is the Wind. Luister en geniet.

Wild is the Wind, Cat Power. Mooie uitvoering trouwens, dit nummer. Ja, de wind. Wild, dat klonk niet echt wild. Het klonk een beetje mysterieus. En we gaan iets meer beweging krijgen. En dat wordt veroorzaakt door de Dave Brubeck Quartet. Everybody's Jumping.

mooie muziek. Dan komen we bij een Slow Hot Wind. En dat is natuurlijk in de uitvoering van Benjamin Herman. En mooi nummertje ook, een Slow Hot Wind. Ja, dat heb je in Nederland niet zo heel vaak. Maar de afgelopen zomer had je toch wel die bries die warm aanvoelde. A Slow Hot Wind, Benjamin Herman.

Ja, bij Wind gaat het om beweging. En Benjamin Herman laat de muziek bijna als lucht door de band heen stromen. Mooi is dat. Van de wind van Benjamin Herman naar de warme lucht van Brazilië. En daar hoort natuurlijk deze klassieker bij. Even kijken wat ik hier neergezet heb. Hier komt die. Desafinado. In de uitvoering van Bebel Gilberto. Nichtje volgens mij.

Ja, bij een zonnetje hoort ook deze muziek natuurlijk. Maar goed, de wind wordt sterker en dat kunnen we horen op de piano van Oscar Peterson. En die heeft er geen moeite om er tegenin te gaan. De Sea Jam Blues. Komt-ie.

Oscar Peterson, Sea Jam Blues. En ja, als je aan de wind denkt, dan denk je misschien ook wel aan de zee. En bij de zee hoort natuurlijk het eilandgevoel. En wie kan dat beter ons meenemen dan Sonny Rollins mee naar St. Thomas. Mooie uitvoering dit, lange uitvoering, dus ik ga hem wel inkorten.

Ja, prachtige uitvoering van Sonny Rollins' Sint Thomas. En dan gaan we naar iets heel anders toe. Dat is, vroeger had je een programma, dat Music Midnight of zo. En dat was van de NPO. En dat werd altijd mooie muziek van het meestal Metropolocus. Daar is ooit een cd'tje van gemaakt. En daar staat een nummertje op, Wind, met Greetje Kouwveld. Ook bijzonder, luister.

Ja, dit valt zo gauw weg. Ik doe nog een andere van deze prachtige cd. En dan kies ik voor een nummertje When the Sun Comes Out. Dat is de betere van toepassing natuurlijk. Gaan we even kijken of we die ook kunnen draaien.

Ja, bij Count Basie weet je één ding zeker. De wind krijgt swing, zogezegd. En ja, als je kijkt dan... Dat, soms als het gaat stormen, dan heb je ook van die donkere wolken. Die pakken zich samen. Temperatuur daalt en de jazz wordt ook wat rauwer dan. Dat zou je kunnen zeggen bij Freddie Hubbard. Met het nummertje Red Clay.

Ja, Freddie Hubbard die blaast nog eens heel stuk door. En de muziek is wat rauwer. Maar we gaan geen 12 minuten draaien van hem. Ik heb iets klaargezet. Een artieste die volgende week ook naar Zandvoort komt. Madeline Bell. I Hate Cold Weather. Is een beetje volgens mij, als ik me goed herinner, een beetje reggae-achtige muziek. Luister en geniet van Madeline Bell.

Ja, je hebt geluisterd naar Madeline Bell. Kom er twee uur op terug. En het thema van deze uitzending is jazz, storm en wind. En ja, dat, als je naar buiten kijkt, past dat niet echt. Voor hetzelfde geld had het nu gestormd, want de najaarstormen komen aan. Dus we gaan gewoon door met het thema. Maar twee uur ook een beetje meer zon natuurlijk. We gaan eruit. Je luistert naar ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie, Auke Beuving. En we gaan eruit met het laatste nummertje tot de klok van 11 uur. Met Ella Fitzgerald en een sketnummertje Cool Breeze. Even kijken hoe we hem oppakken.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Meidrecht en de aansluiting met de N196. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

Ja, dat was natuurlijk Gardenoor. Welkom bij ZFM Jazz. Tweede uur, samenstelling, presentatie, Auke Beuving. En het thema is natuurlijk de wind, de muzikale storm. We zijn eigenlijk halverwege het programma. Tot nu toe hebben we wat briesjes gehad, wat donkere wolken en een paar flinke windvlagen. Maar we zijn er nog niet, want in de tweede helft van ZFM Jazz wordt het een stuk stormachtiger. Met drums die klinken als de donder, blazers als windvlagen en improvisaties die alle kanten opvliegen. Zelfs bijvoorbeeld bij Buddy Rich. Even kijken waar ik die had neergezet. Buddy Rich. Buddy Rich, heb ik hem die al meegenomen? Nou, oh ja, ik heb hem. Dus even kijken welke. De Buddy Rich, zei ik reeds. De Big Swing Face.

Ja, als er één drummer is die een storm kan veroorzaken, dan is dat natuurlijk Buddy Rich. En hij was niet alleen, hij had de hele big band bij zich. En dit nummertje was de Big Swing Face. En als de temperatuur iets omhoog gaat, doen we dat met Dizzy Gillespie. Die brengt ritme, vuur en beweging. Met een mooi nummertje, Manteca Theme. Heb ik die? Ja, komt die.

Ja, mooi. Dizzy Gillespie was dat natuurlijk met Mantica Theme. En ja, we blijven nog even bij de storm. Want dan laat ik deze gewoon horen. Van, ik had het eerste uur al gezegd. Madeline Bell. Ik ga drie nummertjes van haar draaien. En dit is het tweede wat ik doe. En dat is natuurlijk wel een hele bekende. En die kent Stormy Weather. Die past natuurlijk uitstekend bij het thema.

Ja, Stormy Weather is natuurlijk een nummertje wat door heel veel muzikanten op de plaat gezet is. En deze uitvoering was natuurlijk van Madeline Bell, in Amerika geboren, Newark, Verenigde Staten. En ja, later in Engeland met allerlei bekende popartiesten opgetreden. En ook veel jazz. En kortom, zij staat volgende week in Zandvoort. En haar begeleidingsbandje bestaat uit de bekende mannen. Jean-Louis van Dam op de piano, Edwin Corsilius op de bas, Frits Landersberg op de drums. En dat belooft natuurlijk weer een swingende middag te worden in de Dorpskerk. Open om 2:30 en het concert begint om 2:30. Maar de koffie staat altijd klaar en het is altijd even gezellig om met elkaar te keuvelen natuurlijk. Dus volgende week, 11 oktober, Madeline Bell, niet vergeten. En omdat dat echt een heel mooi nummer is, doe ik toch nog eentje van Madeline Bell. Van die prachtige cd. Madeline Bell with the BBC Radio Big Band. Try a little tenderness. Een van mijn favorieten. Daar komt hij. Even op zijn plaats zetten. Yep.

0: Ja, deze dame kan er wel wat van. Drie nummertjes van Madeleine Bell in deze uitzending. Omdat ze volgende week in Zandvoort, in, bij Jazz op Zandvoort staat. Eens even kijken wat ik dan heb klaargezet. Moet ik toch even op het lijstje kijken wat ik had. Oh ja, ik weet alweer wat ik had gevonden. En dat is Eva Cassidy met een nummertje Stormy Monday. En dat staat op een cd, Live at the Blues Alley. Daar is ook een mooie documentaire van gemaakt die ik laatst op televisie zag. Eva Cassidy, goede zangeres, mooi geluid en ook een eigentijdse vertolking van dit bekende nummer. Komt-ie.
1: They call it Stormy Monday.

0: Ja.
1: Thank you.
0: Een echt applaus voor Eva Cassidy met deze uitvoering van Stormy Monday. En ik heb het al gezegd, storm en wind is het thema van deze uitzending. En ik kwam een nummer tegen van Barbara Thompson, een Britse saxofoniste. Die in the Eye of the Storm komt ze

0: Ja, dat was Barbara Thompson, saxofonist uit Engeland. Gehuwd met John Heisman, de drummer van Colosseum. En in Colosseum speelde een saxofonist Dick Hextall Smith. En toen die is overleden, heeft zij zijn plekje ingenomen in die band. En van die band Colosseum wil ik toch Stormy Monday ook nog laten horen. Ik weet niet of ik hem helemaal draai, want het is een lange uitvoering van hun live cd. Is een van de beste uitvoeringen die ik ken. Maar het is natuurlijk altijd persoonlijke smaak. Stormy Monday, Colosseum Live.
1: I better warn you, we don't have a clue what we're going to do. This is going to be very interesting.

0: Ja, dat is natuurlijk de uitvoering van Colosseum. Met de zang wordt verzorgd. Chris Farlow, die heeft ook een enorm bereik. En ja, een powerzanger zou ik bijna zeggen. Dan schakelen we weer terug naar de echte jazz. En dan komen we terecht bij een bekende. Die heet Cannonball Adderley. En een mooi nummertje is Mercy, Mercy, Mercy. Cannonball Adderley. Eens even kijken waar ik die heb. Cannonball Adderley. Ik had hem, dacht ik, wel meegenomen. Oh ja. Ja, hier. Komt-ie.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy.

Thank you.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Ja, mercy, mercy, mercy, Cannonball Adderley. Dus het is nu de hoogste tijd voor Julia Hulsman Trio. En die hebben een nummertje gemaakt. Storm in a teacup. Storm in een kopje thee.

Ja, mooie klanken. Storm in een kopje thee. En ja, die storm die blijft doorgaan. Bob James, bekende pianist en arrangeur uit de wereld van de smooth jazz, heeft een nummertje Storm King. Daar gaan we een stukje van luisteren.

Ja, die smooth jazz is een vorm van populaire muziek gebaseerd op jazzmuziek met invloeden funk, R&B en popmuziek. De term smooth jazz wordt gebruikt om het genre muziek aan te duiden, maar ook om marketing en radioformule te beschrijven. Het kwam op gang in de jaren 70 van de vorige eeuw toen jazzmuzikanten instrumenten en stijlen uit de popmuziek integreerden in hun muziek.

Ja, het klinkt wel lekker altijd, deze muziek. En ik laat er nog eentje horen. Dit was natuurlijk die Bob James, een bekende. Zijn eigenlijke naam was Robert Marquini James. En ja, die heeft wel heel veel LP's gemaakt, moet ik zeggen. Maar wat een bekende, ook een jazz fusion groep, dat is Piero Gira. En die hebben ook wat muziek gemaakt in deze stijl. En daar ga ik ook iets van draaien. After the Storm. Dat past natuurlijk perfect bij het thema. Dus dat is mooi. Daar komt-ie.

0: Twee uur lang hebben we geluisterd naar Wind en Storm. Dit was natuurlijk ZFM Jazz met als thema Wind en Storm. Maar misschien is het wel het mooie van het jazz. Je weet nooit precies waar de wind je naartoe brengt. Soms zacht, soms hard, soms voorspelbaar en soms totaal onverwacht. En uiteindelijk komt de zon meestal altijd weer tevoorschijn. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag zijn we natuurlijk weer met twee uur jazz. Mooie zondag gewenst.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu tussen app en vloed.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.